Als je koets goed, want de station zo spät zum pen. Ik lieg wach en vraag mich, was du tust. Mijn kop is wieder mal am brennen.